0: Cowboy Gerard and the Rodeos Riders. Bei Cowboy Gerard und the Rodeos Riders handelt es sich um eine musikalische Zusammenarbeit aus den Niederlanden, die vor allem im Jahr 1965 durch ihre gesprochenen Country- und Westernlieder bekannt wurde. Die Gruppe spielte traditionelle Country-Musik. Das Markenzeichen von Cowboy Gerard im bürgerlichen Namen Gerard de Vries war es, die Liedtexte nicht zu singen, sondern mit tiefer Stimme als gesprochenen Text vorzutragen. Die Veröffentlichungen von diesem Musikanten Het Spelkaarten, zu Deutsch das Kartenspiel, in Deutschland von Bruce Lowe aufgenommen. Oder an Jim Reeves, eine Hommage an Jim Reeves. Soma ein Soldat, im Englischen The Universal Soldier im Original von Buffy Sainte-Marie, aber wir kennen das auch von Donovan. Mit diesem Titel Soma ein Soldat erreichten die Herrschaften Platz 32 in den Niederlanden.
1: Hij is groot of hij is klein, hij is moedig of wat bang. Hij is arm of misschien is hij wel rijk. Het is een man met een gezin of een kind van 16 jaar. In soldatenpak is iedereen gelijk. Hij vocht vroeger met een speer of hij schoot met pijl en boog. Tegenwoordig staat hij met raketten klaar. Het is altijd zo geweest, het zal altijd wel zo zijn. Want soldaten zijn er meer dan 1000 jaar. Het is misschien een katholiek of wellicht een protestant. Het is een hindoe, een boeddhist of wel een jood. Ook al is hij atheïst of een zeer gelovig mens, op bevel schiet hij gerust een ander dood. Het is een felle communist of een echte democraat. Hij is blank of bruin of hij is geel of zwart. Wat voor huidskleur hij ook heeft, hij is zomaar een soldaat. Die een moeder heeft en ook een kloppend hart. Hij is Rus of Canadees, hij is Fransman, Vietnamees. Hij is oost of west van de Berlijnse muur. Wat voor nationaliteit deze frontsoldaat ook heeft, altijd moet hij voor zijn vaderland door het vuur. Hij is zomaar een soldaat, hij krijgt orders, doet zijn plicht. Hij zal vechten hier en daar en overal. Waarom zijn we ziende blind? Want wie nadenkt, die beseft, dit is niet de weg die vrede brengen zal.
0: Leider immer noch aktuell. Golden 60s ist eine Co-Produktion von Radio Club 45 und Satzzentrale Retro. Präsentiert von Plattenplauderer Philly Stone. Im Anschluss hört er in der Satzzentrale Sabines Wochenende von 18 bis 21 Uhr und im Radio Club 45 Eagle Iris mit dem Music Flow von 19 bis 21 Uhr. Ich verabschiede mich wie immer mit meiner Erkennungsmelodie, sage Tschüss und wünsche euch ein schönes Wochenende.